Kijk nou die lampen, roep mij nou maar weer. Daar is genade en liefde en nog bij je meer. Kijk nog eens zomer, al weer weggegaan. En al wat jij doet, ik zeg maar niks. Laat het met jou goed gaan. Zien jou weer. Kijk, daar is de kamer met vier muren en geen zon. Maar wie is die duivel? En wie zal die liefde kom red? Leven dan maar zoals jij wil. Jij zal altijd laatste lachen. Ik hoor sirenes, ik was in die nacht. En ik wonder wat het was.

vroege zomer alweer weggegaan in al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan. Zien jou weer.

kijk nou die lampet, roep mij nog maar weer. Daar is genade en liefde en nog bij een meer. Kijk nog eens zwommen, al weer weggegaan in al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

in mij, o wereld, zal vergaan. Die muur zal val en die grens verdwijnt. Ik zal nooit weer diezelfde vis. Die dag zal komen, die uur zal slaan, die haan zal kraaien en ik zal mijzelf verraaien. Voor jou, voor goed, voor altijd, voor zolang die liefde staat.

0: with Dagger.
1: Die Hoofnie sê die uur, die Hoofnie Nasionale Vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nasionale Kusati Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskapkwessies. En die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp om die Kempton Park moorde op te los. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, die 15de September. Plettenberg Baai is op 13,21, Gramstad 15,23, Mthatha 14,24. Queenstown is op 12,21, met Graaf-Reinet op 9,21, Craddock 11,22, Port St. John 17,24, Bishu 14,24, Oos-London 18,24, Jeffreys Baai 13,23 vandag, Uitenhage en Dispatch, goeiemorgen 14,25, en Port Elizabeth is op 16 met een maximum van 23 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou dis amper tyd vir julle verjaarsdag, dis 10 voor 7 en 10 voor 8 waar hy geleef is. So stuur gerus op die WhatsApp line solank vir my julle boodskappe deur 082-333-667.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het geweet.

En die klanke van Jan Blom met Levi Jeans. Net voor de Demi Limoer met die mooi in jou en Hennie Jacobs geef vir ons Katerina Malherbe. Tijd so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels bye dankie sê vir die instaan op die JKB of die Jean Kilian Branch is natuurlijk weeksdaad tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met jou een heerlijke koffie Cremora tert. Nou kyk, ons allemaal is ons nou maar lief vir Cremora tert. Nou hierdie spesifieke ene kry so 'n bietjie kitskoffie by, wat ons so lekker koffie smaak gee. En dan word hy nou vir afgerond met pepermint chocolade, wat hou nou rasper bo op hierdie Cremora. Hy nou maar wenner saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos, of het was vir ietsie soet, hierdie koffie Cremora tert is nou net die ding. Dan deel ek ook nou met julle, ek het nou al in die verlede met julle appeltaart gedeel. Nou ek het nou een heerlijke, ek noem hom een veelzijdige appeltaart of klein taartjies, want hierdie spesifieke beslag is jy om nou in een muffinpannetjie bak en jy so 24 klein appeltaartjies bak en wat natuurlijk baie lekker is en hy kry ook een heerlijke saus wat natuurlijk Cremora melkpoeier bevat, so'n bietjie kookwater, suiker en karamelgeersel, so uit een heerlijke sausie wat nou deur hierdie appeltaart trek. So jy kan hom in een gewone oond bak of een taartbak bak of jy kan hom in, soos ek sê, in muffinpannetjies bak. Vir klein taartjies, soos jy nou een klomp mense het wat jy nou oorgenooi het vir sondagmiddag eet, hier is miskien 10 of wat mense, dan kan jy nou geris hierdie spesifieke beslag of hierdie spesifieke resep aan mekaar slaan en dan kry elkeen ons nou sy eie individuele stukkie appeltaart wat jy nou kan bedien met een skeppie vanilla roomys. So, en het lyk ook mooi in die bord en het is natuurlijk absoluut heerlik. So maak een merk aan haar receptenboek vandag vir hierdie appeltaart of klein appeltaartjies en dan ook een koffie Cremora. Taart. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptengroepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Het is natuurlijk dinsdag, is die 15e September en jy is ingeskakel op Luister FM.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed dat ik hier raak zie niet, voor al die goed dat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je beter bezig dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Și clangovan John Rock Prophet în ai earphones de Platteland. Net voor het Dirk van een Westhuizen met zijn nieuwe titels net Adrenaline en John Boucher hier voor ons die vieren braaivleis en vrienden. Zo gepraat van vrienden, ons praat een beetje vandaag over vriendelijke eigenschappen wat jij in een vriendschap zoekt. Ek het 'n boodskap hier so wat my selou het en ek het kennis hom maar nie vriende nie. My beste vriend was my man, maar hy was 4 jaar terug oorlede. So kom dit van Kathy af. Dankie Kathy, en so jammer om te hoor van jou verlies. Boodskapie wat vroeër my gevra het vir John Boucher, so vreemdeling vir al die luister FM luisteraars. Pykstasie met musiek weer. So kom dit van Adolf af. Hy sê WP en Stormers groete. Dankie Adolf aan die pad vanuit Nagaf. Ons waardeer jou. Nog 'n boodskap wat selou het en jy laat my nou ver dink. Wel, ek het die boodskap gelees, kies julle. Hier is iemand sê, middag Boeta, ek en my vrou het 'n stel vriende in P en ek het sy motor oorgespuit en vra hom niks nie, want die dag wat ek hom nodig het, weet ek hy is daar. Dis ook my kuiervriend, as ek het nou so kan sê. Ek drink nie sommer saam met enige ander persoon nie, ons praat elke dag en die vrouens weet, die bier loop as ons saam is, maar ek hoef nie te sy hoef nie te worry oor die een persoon gaan by 'n ander. Hoe kan ek dit nou stel, waar daar nou oneenigheid tussen mans en vrouens is nie. Ons kuier allemaal lekker by mekaar en ons is nie nog vriende nodig nie, wat baie wil jou net ken as hulle geld

0: Ebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Christian Visser, Wat de Hel, zingt zij voor ons. Voor dan is Pink met Trustful. Luister even in Big Nick samen, Josie. Big Nick Drive. Ons kijken naar vandaag zijn topic. Als ik terugkom, niet na die.
1: Liefie, die wasmachine loopt.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur rijwerk.

my Juliet. In een gebroken wereld was ons perfect naar danskier. Alleen ons pirat, my klop, my boss klop, saam met die lichte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op zoek naar die manen.

Steve Wolfmeyer, Red, Luister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Erika staan recht met jou nie sessie. Dan krijgen ze samen met jou op Asem Teeg. Ik zeg voor jou goodbye met de Bee Gees liekie. Ma, het is hier die Bee Gees. Het is hier van die broers nie. Het is een groep wat zijn naam is Entrance. Lekker disco vibe. En hulle doen voor ons Staying Alive. Jy moet ook, bly levendig. Tot morgen. Selle tijd, selle plek van een wille woensdag. Get roll with the fever on the dance floor.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

naast de koppie is koffie. Die lucht alweer koud en nat. Je toekomst leidt nou in een ander land. Oh, het breekt mijn hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.